0: Radio
1: Reraw. Aan we zien in haar mailletjes,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: August haar nieuwkes.
1: Boelenschach, ik chach en duwkes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, follow me met vriend de creative August ne schelte, het haar grillo or vinulachte margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on wat en dark joon.
0: Rira.